The Scarlet Letter. We lieten u de score horen voor de film. De score die uiteindelijk niet gebruikt werd voor deze film. En deze muziek was van Elmer Bernstein. Hij dirigeerde ook het Studio Orkest. U heeft kunnen luisteren naar het programma Ongehoorde Scores. En het werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk. In een ander kunt u natuurlijk nalezen op onze site www.concertzender.nl. De volgende keer in Ongehoorde Scores de wel voor de Scarlet Letter gebruikte score van John Barry. Tot de volgende keer.

U herkent de tune en u weet dat ik u welkom ga heten bij The Sound of Movies. We zijn toe aan deel 194 van Jazz in de Film. En vandaag hebben we het over Piero Piccioni. Adieu la compagne uit 1960. Wat moet het voor grote actrices toch leuk zijn om prostituees te spelen? En dan helemaal wanneer de dames in het filmverhaal hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. Nou, dan hoef je ook niet in je blootje in beeld. Na het sluiten van hun bordeel door de overheid willen vier nog heel energieke vrouwen een restaurant openen. En dat gebeurt in Adieu e la compagne, een komedie van Antonio Pietrangeli uit 1960. Titelkarakter Adieu wordt gespeeld door Simone Signoret en haar metgezellinnen uit de filmtitel zijn Sandra Milo, Emanuela Riva en Gina Rovere. De Engelse titel is echter niet voor niets Hungry for Love. Het blijkt namelijk dat het voor een oude hoer niet makkelijk is haar verleden achter zich te laten. Er blijven maar oude klanten komen die meer willen dan eten. Componist Piero Piccioni zorgt voor heerlijke restaurantmuziek.

Piero Piccioni topt voor de misdaadfilm Mafioso uit een totaal ander vaatje. Al zijn jazzwortels zijn duidelijk te onderscheiden in de voortdrijvende spanningsmuziek. Alberto Sordi speelt onder regie van Alberto Lattuada in 1962 een goedmoedige fabrieksarbeider die vanuit Milaan terugkeert naar zijn moederland Sicilië. Tja, en daar blijken nogal wat onvereffende rekeningen op hem te wachten. U hoort twee tracks uit de score, die werd gedirigeerd door Luigi Orbini.

I tre volti betekent letterlijk drie gelaten. De film met deze titel werd in 1965 voor de internationale markt toen ook uitgebracht onder de titel Three Faces of Woman. En de woman, oftewel de vrouw, is prinses Soraya Esfandiari Bakhtari, de tweede echtgenote van de laatste shah van Perzië. Ze acteert en haar gezicht staat groot op het affiche. De film is een drieluik van drie Italiaanse regisseurs: Michelangelo Antonioni, Mauro Bolognini en Franco Indovina. Componist Piero Piccioni kreeg opdracht om de drie episodes aan elkaar te breien. Het huwelijk van prinses Soraya was in 1958 door Shah Mohammad Reza Pahlavi ontbonden omdat het kinderloos was gebleven. Na de ongelukkige scheiding was Soraya naar Parijs vertrokken om een carrière als filmster te beginnen. In 1964 bracht ze haar memoires uit onder de titel Princess Soraya, Autobiography of Her Imperial Highness. In Il Tre Volti speelt Soraya zichzelf en twee andere vergelijkbare karakters. Het eerste deel van de film heet Il Provino. Soraya doet een screentest. Dino De Laurentiis speelt zichzelf als filmproducent. Deel 2 lijkt ook geïnspireerd te zijn door Soraya's echte leven. En in Gli Amanti Famosi vindt haar personage na de scheiding van haar rijke man het mondaine leven terug. En dat dankzij een romanschrijver, gespeeld door Richard Harris. Deel 3 is misschien wel wishful thinking. In Latin Lover krijgt een welgestelde dame in Rome tegen haar wil door het reisbureau een professionele minnaar toegewezen. De echte prinses Soraya overlijdt op 69-jarige leeftijd schatrijk, maar kinderloos in München. En dat heb ik het over 2001. Haar enige erfgenaam, haar alcoholische broer Beyan, sterft een week later, naar eigen zeggen, omdat hij nu niemand meer had om mee te praten. Piero Piccioni kwam vermoedelijk bij I Tre Volti terecht dankzij regisseur Mauro Bolognini, met wie hij in 1960 al had samengewerkt voor Il Bel Antonio. En dat hoorde u in een vorige aflevering al. Piccioni was echter ook geknipt voor deze taak, omdat hij zich kon uitleven in een breed scala aan luxe muziekjes. We zouden het tegenwoordig lounge noemen. Of misschien is salonmuziek voor deze kringen een adequatere omschrijving. U wordt in ieder geval getrakteerd op bossa nova, samba, jazz en blues in lyrische toonzetting. Ondersteuning komt van het romantische koor I Cantori Moderni di Alessandroni met als soliste Edda Dell'Orso. Zij zou 3 jaar later wereldberoemd worden dankzij haar vocalen op Morricone's soundtrack voor Once Upon a Time in the West.

0: In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscores van Piero Piccioni. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.
1: Muziek staat centraal bij de concertzender, 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat dankzij de nieuwe concertzender radio-app voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de concertzender radio-app. Download hem nu gratis via Google Play of App Store.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, André Previn, aflevering 5. Diverse composities en filmthema's. André Previn werd in 1929 in Berlijn geboren en schreef voor zo'n 40 films de muziek. En verder is hij altijd druk bezig in de jazz. Ter illustratie nog wat trivialiteiten. Erg bekend was zijn huwelijk met de actrice Mia Farrow, maar zijn huwelijk met de violiste Anna-Sophie Mutter is minder bekend en bovendien ook alweer enkele jaren over. Maar het gaat in deze Sound of Movies om zijn muziek en we beginnen met verschillende composities, niet gecomponeerd voor film, uit de periode 1945-1946. Na elkaar Sunset in Blue, That Old Blue Magic, Variations on a Theme en Mulholland Drive. Luister naar onder andere André Previn piano, Irving Ashby gitaar en Red Calendar bas.

Dat waren vier composities van André Previn uit de periode 1945-46. Sunset in Blue, That Old Blue Magic, Variations on a Theme en Mulholland Drive. We gaan verder met It's Always Fair Weather uit 1955. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van de componist André Previn. Verder met Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang.

Tot slot van The Sound of Movies hoorde u muziek van Andre Previn uit verschillende filmthema's. De laatste was Jenny Lady Randolph Churchill uit 1974 in een uitvoering door de London Symphony Orchestra. En meer informatie is natuurlijk te vinden op onze website www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. U dacht het al, met deze tune waarschijnlijk. Het wordt aflevering 193 in de serie Jazz in de film. En voor de derde keer besteden we aandacht aan Georges Delerue. De Franse componist Georges Delerue, geboren in 1925 en overleden in 1992, schreef de muziek voor meer dan 200 films. En daaronder waren er 11 voor regisseur François Truffaut. Filmmakers werken namelijk graag samen met dezelfde componist, omdat de muziek psychologische diepgang kan aanbrengen in situaties en personages, wat veel moeilijker is door camerawerk of montage. Het was Truffaut's tweede film, na Les Quatre Cents Coups, waarmee in 1959 de Nouvelle Vague was geopenbaard. Truffaut vroeg Delerue de muziek te schrijven die wordt gespeeld door het hoofdpersonage. En dat is de pianist uit de titel. Die noemt zich Charlie en het is een rol van Charles Aznavour. De score is daardoor helemaal verweven met de film. Charles Aznavour voert de muziek van Delerue dan ook zelf uit. Hoewel zijn personage ooit een beroemd concertpianist was, is hij na de dood van zijn vrouw vervallen tot een teruggetrokken honky-tonky-pianist in een bar. Charlie is stiekem verliefd op Lena, de serveerster. En wanneer zij na hun werk samen over de donkere straten lopen, begeleidt Delerue hun voetsporen ritmisch met fluit en gitaar. En in de jazz zit ook de spanning van de film noir. Gangsters achtervolgen Charlie. De film heet niet voor niets Schiet op de pianist, als sardonische variant op het gezegde dat in saloons hing: Don't shoot the piano player. We hebben in de tweede aflevering met muziek van Georges Delerue in september 2003 al delen uit de score voor Tiré le pianist gedraaid. Nu is de complete muziek beschikbaar, inclusief de liedjes gecomponeerd en gezongen door Bobby Lapointe en Félix Leclerc. U hoort eerst de originele versie van de muziek, uitgevoerd door Georges Delerue et son orchestre. En daarop volgt een nieuwere, meer orchestrale weergave van twee tracks door de London Sinfonietta, dat onder leiding staat van Hugh Wolf. In 1997 is een nieuwe uitvoering van de cafetaria muziek en de finale van de score van Georges Delerue uitgebracht in de Film Music Series van het label Nonesuch. Zoals gezegd hoort u de London Sinfonietta onder leiding van Hugh Wolf met als solisten Fred Hirsch piano, Doug Wise bas en Matt Wilson drums. En dat is een uitvoering van 1996.

U hoorde muziek uit de film Tiré sur le pianiste, 1960. Georges Delerue was zijn filmcarrière eigenlijk nog maar 1 jaar voor Tiré sur le pianiste begonnen. In 1959 had hij de modernistische wals geleverd aan Hiroshima Mon Amour voor Alain Resnais. Dat thema zorgde voor zo'n melancholieke vervreemding dat Delerue meteen opviel als nieuwe componist. Hij kreeg al snel nieuwe opdrachten, al vroegen die opdrachtgevers aanvankelijk vooral om oppervlakkige deuntjes. Het Canadese label Cinemusique heeft onlangs EP'tjes teruggevonden en gedigitaliseerd, heruitgebracht op cd, met thema's die Delerue tussen 1959 en 1960 componeerde voor een serie romantische films over jongeren. Aanvankelijk schreef hij nog samen met een gerenommeerde componist en arrangeur, Alain Goraguer, voor Le Bel Âge van regisseur Pierre Cast. In Nederland en België uitgebracht onder de verleidelijke titel Die Schone Leeftijd bevat het verhaal zwoele nachtclubdansjes op vibrafoon. Omdat het gaat over de pogingen van 2 vrienden om 4 meisjes in Saint-Tropez te versieren.

En dat was veel muziek uit Le Belle Âge uit 1959. Une Fille pour l'été uit 1959 is een romantische comedie van Édouard Molinaro, waarin een kunstschilder naast zijn maîtresse een gezelschapsmeisje inhuurt voor zijn vakantie aan de Riviera. We draaien de mambo en de blues die als source music in het zomerverhaal zijn te horen.

U hoorde de mambo en de blues, die ook dus als source music in dit zomerverhaal is te horen. En dat verhaal is Une fille pour l'été uit 1959. Marcher ou crève uit 1959, oftewel marcheer of sterf, dat is de betekenis van deze titel. Het is een thriller van Georges Lautner uit 1959. Delarue zorgt voor een onderhuidse spanning waarbij zijn gebruik van de big band aansluit bij de Amerikaanse gangsterfilms.

En na deze filmmuziek uit Marche ou Grève uit 1959, nu filmmuziek uit Les Jeux d'Amour uit 1960. Georges Delerue werkte in 1960 voor het eerst samen met regisseur Philippe de Broca bij diens speelfilmdebuut Les Jeux d'Amour. De liefdespelletjes uit de titel draaien om een jong stel waarvan de man zich nog niet wil binden, totdat er een kaper op de kust komt die wel vrouw en kinderen wil. Delerue schreef er vlotte walsjes en galops voor, op piano en accordeon.

muziek uit de film Les Jeux d'amour. Ook Le Farceur is een komedie van Philippe de Broca uit hetzelfde jaar als Les Jeux d'amour. De lolbroek uit de titel wordt gespeeld door Jean-Pierre Cassel. En hoewel hij niets of niemand serieus neemt, maakt hij wel Anouk en May het hof. Delerue schreef voor haar personage, Hélène, een apart thema in een aanstekelijke samba met gestopte trompet. Ze laat zich namelijk uiteindelijk ontdooien uit haar vastgeroeste huwelijk. In Frankrijk ging in de 1960 de ware amour natuurlijk voor alles. Ook als dat ten koste gaat van een saaie echtgenoot.

0: En tot besluit van deze Sound of Movies hoorde u muziek uit de film Le Farceur uit 1960. In deze aflevering heeft u voor de derde maal kunnen luisteren naar filmmuziek van Georges Delerue, geboren in 1925 dus en overleden in 1992. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.
1: De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 8 met diverse thema's van de Amerikaanse filmmuziekcomponist Elmer Bernstein. In deze aflevering om te beginnen The Silencers, een actiecomedie van Phil Carlson uit 1966 naar de roman van Donald Hamilton over geheimagent Matt Helm, een rol van Dean Martin. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist. De teksten zijn van Mac David en er is zang van Vicky Carr.

Dat was de muziek van Elmer Bernstein voor The Silencers. Een actiecomedie van Phil Carlson uit 1966 naar de roman van Donald Hamilton over geheimagent Matt Helm, een rol van Dean Martin. U hoorde een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein met zang van Vicky Carr op teksten van Mac David. We laten u nog een kort fragment uit The Silencers horen in een arrangement van Ernie Freeman en Gene Page.

U hoorde een fragment uit de score van The Silencers, muziek van Elmer Bernstein in een arrangement van Ernie Freeman en Gene Page. Dan nu Elmer Bernsteins muziek voor From Noon Till Three, een romantische en komische western van Frank D. Gilroy uit 1976. Met een bankoverval, een paardendiefstal, een mooie weduwe en meer standaard western elementen. In de hoofdrollen Charles Bronson en Jill Ireland. Het studioorkest staat onder leiding van Elmer Bernstein en gezongen wordt er door Elmer en Ellen en Jill Ireland.

Tot zover de muziek van Elmer Bernstein voor de romantische en komische western From Noon Till Three met Charles Bronson en Jill Ireland in de hoofdrollen en met zang van Elmer en Allen en Jill Ireland. De eerste twee nummers hoorden daar overigens niet bij. Dat was een vergissing van onze kant. Die kwamen uit de film Cannon for Cordoba. Dit was The Sound of Movies voor de concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Beste luisteraars, welkom bij Cinematek, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Vandaag muziek van Max Richter. Richter heeft in de loop der jaren heel veel soundtracks voor films en tv gemaakt. Hij werd erg bekend met zijn score voor Ari Folman's Waltz with Bashir uit 2007. Hij won er een Golden Globe mee. En in deze film verving Richter een standaard orkestrale soundtrack door synthesizer gebaseerde geluiden. Hij won hiermee de European Film Award voor beste componist. Waltz with Bashir is een belangrijke en artistiek goed ontvangen animatiefilm van Folman. De muziek werd vrijwel onmiddellijk verboden in Libanon toen de film uitkwam. De film combineert klassieke muziek, muziek uit de jaren 80, realistische graphics en surrealistische scènes met illustraties die uit strips lijken te komen. U hoort enkele stukken van de soundtrack.

In Ad Astra gaat Roy McBride op zoek naar zijn vader, die zich ergens diep in de ruimte verschuilt. De science fiction film heeft een simpele, maar pakkende onderliggende dramatische toon die zich vooral in de personages verschuilt. Dit in tegenstelling tot veel science fiction films die juist op buitenaardse of technologische thema's leunen. Max Richter's soundtrack past hier perfect bij door de dreigende en minimale thema's. Met drones en lang uitgerekte strijkers wordt de zoektocht van Roy en zijn gewichtloosheid in de ruimte heel geweldig weergegeven. U hoort vier stukken van Ad Astra.

Via November, veelvuldig gebruikt voor trailers van verschillende films, gaan we door naar Max Richter's score voor My Brilliant Friend. Deze HBO-serie is een bewerking van de eerste roman uit de vierdelige serie Napolitaanse romans van Elena Ferrante. De serie volgt Elena en Lila als ze opgroeien in een hechte buurt in Napels, en dat is dan na de Tweede Wereldoorlog. De buurt bestaat uit diepgewortelde familiale hiërarchieën, daarnaast overgeërfd gedrag en cultureel geweld dat van generatie op generatie doorgaat. Elena en Lila worstelen om zichzelf los te maken van hun omgeving. Richter's muziek bootst de eb en vloed van hun steeds veranderde vriendschap na.

We sluiten af met On the Nature of Daylight. Dit stuk is in een groot aantal films gebruikt. Denk aan Arrival uit 2016, Stranger Than Fiction 2006, Shutter Island 2010, Disconnect 2012 en de documentaire Jiro Dreams of Sushi in 2011.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pollum. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en verdere informatie vindt u op concertzender.nl.

En met deze tune zijn we weer beland in een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 322ste keer jazz in de film. En voor de vijfde keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van François de Robert. De Franse filmregisseur José Giovanni, pseudoniem is dat voor Joseph Damiani, vertrouwde volledig op zijn componist. Om te beginnen streefde hij er altijd naar om films zo te maken dat ze zonder muziek duidelijk waren. In dat geval zou de score, die later dan werd toegevoegd, een origineel commentaar vormen op het verhaal als een soort contrapunt. En als de film zwakheden kende of geen afgeronde karaktertekening, dan kon de score de lacunes aanvullen. Een componist als François de Robert, zo verklaarde cineast Giovanni, was de perfecte man om gevoel te geven aan personages, in geval dat niet bleek uit het scenario, het spel of de montage. François de Robert was 30 toen hij de muziek schreef voor Giovanni's misdaadmysterie Dernier Domicile Connu uit 1969. De laatst bekende verblijfplaats, zoals de titel vertaald luidt, is een politieterm die wordt gebruikt wanneer mensen verdwenen zijn. Lino Ventura speelt een ervaren politieinspecteur die na een reprimande wordt teruggezet naar een wijkbureau in Parijs. En daar krijgt hij onverwacht te maken met het opsporen van iemand die getuige was van een moord. Omdat de inspecteur en zijn vrouwelijke partner te voet en met de metro heel Parijs doorkruisen, componeerde de Robert een repetitief thema dat geen einde lijkt te kennen. Vanwege de dynamiek van de moderne stad instrumenteert hij zijn muziek vooral voor bas en drums. Hij componeerde ook een chanson op tekst van regisseur José Giovanni als een blues voor de eenzame, gedesillusioneerde inspecteur. En het wordt gezongen door Nicoletta. U hoort het aan het einde van deze score, omdat het liedje Pour qui, pourquoi niet in de film is gebruikt en ook niet op de plaat werd uitgebracht.

Het chanson Pour qui, pourquoi, dat u als laatste hoorde, kwam dus uiteindelijk niet in de film terecht. Regisseur José Giovanni verklaarde dat hij niet meer wist waarom dat eigenlijk was, maar hij wilde zangeres Nicolette wel een nieuwe kans geven. Hij bood haar een rol aan in zijn volgende project, niet als zangeres, maar als actrice. En de film heet Un aller simple en werd gedraaid in 1971. Het is een misdaaddrama dat van geen enkele kant klopt, geeft de filmmaker toe. Het verhaal neemt halverwege een radicale wending. Een mislukte dief wil op het goede pad komen, maar een laatste roof gaat totaal de verkeerde kant op. En dat wordt al bezongen in het chanson op tekst van José Giovanni zelf. Het lied heet dan ook niet voor niets Un aller simple, oftewel enkele reis. Het wordt gezongen door Gilles Dreux. François de Roubaix schreef de muziek waaruit het noodlot en de onvermijdelijke dood spreekt. En op het einde van de film klinkt het chanson weer, wanneer het de hoofdpersoon begeleidt naar het schavot.

Dat François de Roubaix van oorsprong gitarist was, werd al duidelijk uit zijn score voor Un Aller Simple, die u zojuist dus heeft gehoord. Als bewijs voor de gitaarkunsten van de jonggestorven de Roubaix besluiten we deze uitzending met zijn score voor La Rapace uit 1968. Ook dit is een film van regisseur José Giovanni. Hij kreeg het boek Birds of Prey van John Garrick in handen en vond het een ideaal project voor acteur Lino Ventura. En toen geen van zijn collega's toehapte, deed hij de regie maar zelf. La Rapace is een politieke thriller die zich afspeelt in een Latijns-Amerikaanse bananenrepubliek in 1938. Lino Ventura speelt een koele huurmoordenaar die in opdracht van de rebellen de zittende president moet elimineren. François de Roubaix vond in de score zijn eigen niet nader te duiden Zuid-Amerika uit. Hij nam de muziek op in Mexico, maar combineerde het gitaarspel met de zang van de Peruaanse groep Los Incas en hij voegde er eigen fluiten, mondharmonica en mondharp aan toe.

Veel muziek was dit van François de Roubaix. Hij stond centraal in deze aflevering van The Sound of Movies. Oftewel jazz in de film, oftewel dus muziek van François de Roubaix. Voor de vijfde keer overigens. Als laatste hoorde u zijn scores voor La Rapace van regisseur José Giovanni uit 1968. Samenstelling van dit programma Kees Hogenberg.

U luistert naar de Concertzender, waar we verder gaan met de nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 130 kunt u gaan beluisteren in de reeks Jazz in de Film. En met een 12e aflevering over de beroemde Amerikaanse filmcomponist Elmer Bernstein. Die leefde van 1922 tot 2004. We beginnen met de score voor de film Some Came Running. En dat is een romantisch drama van Vincente Minnelli uit 1959. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

U hoorde een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein en hij dirigeerde de score voor de film Some Came Running, die hij dus ook zelf heeft gecomponeerd. Deze film is een romantisch drama van Vincente Minnelli uit 1959. We gaan nu luisteren naar source muziek, music, moet ik eigenlijk zeggen in het Amerikaans. En dat is muziek die binnen het filmverhaal is te horen door de personages. Die maakt dus deel uit van het verhaal. En het is source music voor de film Some Came Running. U hoort daaruit de kermismuziek en die is uiteraard gecomponeerd door Elmer Bernstein, die ook nu weer een studioorkest leidt.

U hoorde kermismuziek, gecomponeerd door Elmer Bernstein, en het is source music voor de film Some Came Running. Een studioorkest was dit onder leiding van Elmer Bernstein, componist dus. Twee songs van andere componisten nu uit de source music van Some Came Running. En dat is om te beginnen Don't Blame Me van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. En daarna Blue Moon van Richard Rodgers en Lawrence Hart. En de diverse, dat zijn uitvoerende.

U hoorde source music van de film Some Came Running, Don't Blame Me van Jimmy McHugh en Dorothy Fields en Blue Moon van Richard Rodgers en Lawrence Hart. U hoorde diverse uitvoerende en we gaan nu luisteren naar de suite uit God's Little Acre, een romantische comedy van Anthony Mann uit 1958. Naar een roman van Erskine Caldwell. U hoort wederom een studioorkest en ook weer onder leiding van Elmer Bernstein.

En met de suite uit God's Little Acre, een romantische comedy van Anthony Mann uit 1958, naar de roman van Erskine Goldwell. Uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein, besluiten we deze Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenbirk.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, The Muppets 2. Namelijk scores voor twee Muppets speelfilms met muziek van componist, acteur en schrijver Paul Williams, geboren in 1940. En we beginnen met de muziek van The Muppet Movie. Dat is hun eerste film uit 1979. Met teksten van Paul Williams en Kenny Asher. Met Kermit, Fuzzy, Miss Piggy, Rolf, Dr. Teeth en The Electric Mayhem, Gonzo en alle Muppets.

0: De vlim is hoekie doekie.
1: U hoorde de score voor The Muppet Movie, de eerste film uit 1979. Gecomponeerd door Paul Williams, met teksten van Paul Williams ook en van Kenny Asher. Verder hoorde u Kermit, Fuzzy, Miss Piggy, Rove, Dr. Teeth en The Electric Man, Gonzo en alle Muppets. Luister nu naar The Muppet Christmas Carol uit 2005 van Paul Williams, vrij naar Charles Dickens, met songs van Paul Williams en een original score van Miles Goodman. Met Scrooge, een rol van Michael Caine, Honeydew and Beaker, Kermit, Marley and Marley, Dr. Teeth en The Electric Man, Tiny Tim en Martina McBride, zang.

Muziek van Roy Budd, die hij schreef voor Paper Tiger, een avonturenfilm uit 1975 van Ken Anakin. Met in de hoofdrollen David Niven en Hardy Kruger. U hoorde de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Roy Budd met de Ray Conniff Singers en de Mike Sam Singers. Tot slot nog twee filmthema's gecomponeerd door Roy Budd, Free Tarrant en The Thief, uitgevoerd door een studio-ensemble.

filmmuziek van de Engelse componist Roy Budd. Hij leefde van 1947 tot 1993. En hij stond centraal in deze aflevering van The Sound of Movies. Samengesteld door Kees Hoogenbirk. En uiteraard vindt u de gegevens in onze programmagids op concertzender.nl.

Luister naar de concertzender en de tune verraadt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 308ste keer jazz in de film en voor de 5e keer daarbij aandacht voor de muziek van Ritz Ortolani. Deze Italiaanse componist Ritz Ortolani begon gelijk maar in zijn loopbaan als wonderkind. Op zijn 4e speelde hij namelijk al piano. En op zijn 12-jarige leeftijd gaat hij naar het Rossini Conservatorium in zijn geboorteplaats Pesaro, waar hij afstudeert in fluit en compositie. In de jaren 50 begint hij zijn loopbaan als arrangeur van het symfonieorkest van de staatsomroep RAI. En tussen 1955 en 1960 werkt hij buiten Italië als dirigent van dansorkesten. En zo heeft hij een eigen televisieshow in Mexico. Hij arrangeert en dirigeert de albums ook van vele populaire artiesten. En hij wordt beroemd als de Italiaanse Henry Mancini. Van zijn 300 scores voor film en televisie zijn zijn 11e voor Mundo Cane de bekendste. De documentaire wordt in de hele wereld uitgebracht en de soundtrack LP is een kassasucces. Bij een jonger publiek is de naam Ortolani misschien bekender dankzij de films Kill Bill 1 en 2. Regisseur Quentin Tarantino monteert altijd graag bestaande, vooral Italiaanse filmtricks in zijn postmodernistische rolprenten. Voor de drie regisseurs van Mundo Cane, Caltiero, Jacopetti, Paolo Cavara en Franco Prosperi, maakt Ortolani een jaar later de muziek bij hun filmmozaïek La Donna nel Mondo. De documentaire wordt in de wereld uitgebracht onder de titel Women of the World, als een eerbetoon aan de female mystiek. Het zal niet verbazen dat de Italiaanse sensatiecineasten de kans niet voorbij laten gaan om tussen de bankdirectrices, heldinnen en bedevaartgangsters zoveel mogelijk straathoeren, sletten, alcoholistes en pin-up girls te laten zien. En deze aanduidingen, die hebben we niet zelf bedacht, die staan ook letterlijk in de wervende tekst op de LP-hoes. De advertenties beloven zelfs vrouwen in unnatural friendships. Ortolani maakt er een kaleidoscopisch werk van. Hij dirigeert zometeen een studioorkest met zijn eigen werk dus.

filmmuziek voor de filmmozaïek La Donna nel Mondo. Muziek dus van Ritz Ortolani, die centraal staat in deze aflevering. En de vrouw staat ook centraal in de internationale productie Women Times 7. In 1967 regisseert Vittorio De Sica, de grote regisseur van Fietsendieven uit 1948, een scenario van zijn vaste schrijver Cesare Zavattini. En de zedencomedie schetst een beeld van de moderne vrouw in 7 verschillende milieus in Parijs. De 7 vrouwen uit de titel die worden allemaal gespeeld door Shirley MacLaine. In de losstaande verhalen krijgt ze tegenspel en soms wat medewerking van onder andere Alan Arkin, Rosano Brazzi, Michael Caine, Vittoria Gassman en Peter Sellers. En in alle gevallen moet de vrouw al haar charmes aanwenden om serieus te worden genomen, zoals dat voor de vrouwenemancipatie door de man normaal werd gevonden. En zo leert een weduwe direct na de begrafenis van haar man voor zichzelf op te komen, neemt een echtgenote wraak op haar man door zich te prostitueren, laat een dame uit de high society zich volhangen met dure juwelen om naar de Parijse opera te gaan, of wordt een getrouwd meisje het hof gemaakt door een man die in werkelijkheid een detective is, ingehuurd door de jaloerse echtgenoot om haar overspel te kunnen betrappen. Tegenover het vanzelfsprekende machismo van de mannen stelt componist Ritz Ortolani 2 liefelijke tunes op accordeon die de Parijse amour benadrukken. What to do and they told me. De nummers zijn geschreven samen met tekstdichters als L. Stillman en Norman Newell, maar komen in gezongen versie niet in de film en ook niet op de soundtrack LP voor. Vanaf het begin was dat wel de bedoeling om er liedjes van te maken, en daarom is de frasering van de melodie aangepast op een mogelijke tekst. Op diezelfde manier is ook Ortolani's hit More naar 1962 tot stand gekomen. Eerst werd het zo vaak in de documentaire Mundo Cane gebruikt dat de melodie bleef hangen. Toen kwam er een Italiaanse tekst bij van Marcello Giorgolini en zong Ortolani's vrouw, Catina Ranieri, het onder de titel Ti guarderò nel cuore. En pas daarna kreeg het een Engelse tekst van Norman Newell. En het werd een succes onder de naam More. Op de soundtrack AP van Women Times 7 staat al bovenaan de hoes gedrukt dat deze score uit 1967 de hits They Told Me en What To Do bevat. Ortolani benutte zijn gaven voor melodie dus ten volle. Hij heeft zijn hele leven plezier gehad van de auteursrechten, dat wel, maar hij overleed in 2014 in Rome. Hij was toen 87 jaar oud.

En zo heeft u geluisterd naar filmscores van Riz Ortolani, geschreven voor de film Women Times 7 van regisseur Vittorio De Sica. Tot zover deze aflevering van de Sound of Movies, geheel gewijd dus aan de filmscores van Riz Ortolani.

Bij de Concertzender kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks, met in deze uitzending muziek bij de films van Sofia Coppola. Een zeer veelzijdig uurtje dus, met onder meer muziek van Air, Aphex Twin, Square Pusher, The Radio Depth, Death in Vegas, One Outrix Point Never en Phoenix. Tijdens het maken van haar donkere debuutfilm The Virgin Suicides gebruikte regisseur Sofia Coppola het album Moon Safari van Air als referentie. En hierna vroeg ze het Franse electroduo om nieuwe muziek te maken. De plaat begint met Playground Love, het enige vocale nummer. Het album is verder gevuld met mellow instrumentals met een overduidelijke sfeer uit de 70s. Een sfeer die vooral doet denken aan de Franse films uit die tijd en die hier wordt neergezet met ouderwetse analoge synthesizers. U kunt dus gaan luisteren naar 4 tracks van de soundtrack van Air voor de film The Virgin Suicides.

0: In de tweede film van Coppola, Lost in Translation, zet de muziek vanaf de openingsscène meteen de dromerige toon voor de rest van de film. Terwijl we het personage van Bill Murray volgen als hij door de binnenstad van Tokio rijdt, creëren de voorbijgaande geluiden een sfeer van verwondering. Een gevoel dat overeenkomt met dat van zijn personage als hij omhoog kijkt naar de nieuwe vreemde stad Tokio. De gevoelens van vervreemding, verlangen en dromerigheid die uit de soundtrack klinken, gaan perfect samen met het verhaal van twee vreemdelingen. Vreemdelingen die hun situatie, elkaar en het leven proberen te begrijpen.
1: Change and save.

Meer dan in Lost in Translation gebruikte Coppola in de film Marie Antoinette de soundtrack om een volledig nieuwe invulling aan het verhaal te geven. De wereld van het ongerepte oude Versailles wordt met hedendaagse muziek gecombineerd. Coppola koppelde op die manier de mooie, lege luxe van Versailles aan het geluid van de hedendaagse bands als onder andere Aphex Twin, Square, Pusher en The Radio Depth. Een eigenzinnige keuze.

Als laatste kunt u gaan luisteren naar enkele nummers van de soundtrack van The Bling Ring. Vanwege de tijd wordt het een beperkte selectie. Ook deze soundtrack blinkt weer uit in eigenzinnige, niet voor de hand liggende keuzes. Perfect om een uurtje muziek met gemengde stijlen af te sluiten. U heeft dan geluisterd naar Cinematheque, samengesteld door Robin Palm in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst die vindt u met verdere informatie op onze site concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film wordt dit aflevering 191. En die gaat voor de derde keer over Bronislaw Kaper. Bronislaw Kaper was na Miklos Roza de hoofdcomponist van de grote filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer. Kaper was zoveelzijdig dat hij elk soort film kon voorzien van veelzeggende muziek. Dus van comedies tot western en van love stories tot melodrama. Hij werkte van 1935 tot 1963 in vaste dienst bij de studio en wel aan meer dan 90 films. We gaan muziek laten horen die hij schreef voor de film Butterfield 8. In 1935 kwam de schandaalroman Butterfield 8 uit. En de titel wordt geschreven met een hoofdletter B en U, omdat het een telefoonnummer aangeeft. Auteur John O'Hara beschrijft het leven van een jonge vrouw die als kind is misbruikt en zich later als model in wezen ook laat gebruiken in relatie met een getrouwde zakenman. Veel contact verloopt via de telefoon en wel zodanig dat het fotomodel letterlijk een callgirl wordt genoemd. In 1960 verfilmde Daniel Mann het boek met Elizabeth Taylor en Lawrence Harvey in de hoofdrollen. Het werd een problematische productie, vooral omdat Elizabeth Taylor zich al te zeer herkende in de problemen van haar personage. Ze vertraagde de opname omdat ze het meisje praktisch een prostituee noemde. Een opmerking waardoor ze hoopte uit de film te kunnen stappen om zich voor te bereiden op haar rol in Cleopatra. Maar dat stond MGM niet toe. En gelukkig was het publiek wel van Taylors aanstellerij onder de indruk. Ze won namelijk een Oscar voor haar rol. Bronislaw Kaper was de componist van dienst die dit katje wel kon aanpakken. Hij geeft Taylor een luxueus leidmotief mee, waarin zowel haar flirts als haar tragiek doorschemeren. Een jazzy ondertoon kenmerkt de hele score, wat in 1960 stond voor eigentijds sensueel, maar link. We gaan luisteren naar een MGM Studio Orchestra en dat wordt gedirigeerd door Robert Armbruster.

U heeft geluisterd naar filmmuziek uit Butterfield 8. U hoorde een MGM Studio Orchestra en dat werd gedirigeerd door Robert Armbruster. En tot zover deze Sound of Movies, samengesteld zoals gebruikelijk door Kees Hoogenbirk.

Welkom bij Cinematek, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Met in deze uitzending muziek bij de films van Alejandro González Iñárritu. U gaat dit uur luisteren naar muziek van Gustavo Santaolalla, Antonio Sanchez en Ryuichi Sakamoto. Gustavo Santaolalla creëerde de scores voor de film Babel uit 2006 en voor Beautiful uit 2010. Voor Babel won Santaolalla de Academy Award voor Beste Original Score en de BAFTA Award voor Beste Filmmuziek. Zonder thema of andere eikpunten voelt de soundtrack van Babel als een improvisatie. Het resultaat is een persoonlijke soundtrack die het resultaat is van een intense samenwerking tussen Santaolalla en regisseur Alejandro González Iñárritu. U hoort enkele scores uit Babel en vervolgens uit de film Beautiful.

Eerlijk,

Door een technische storing was de aankondiging zojuist niet te horen. Onze excuses daarvoor. U hebt geluisterd naar filmmuziek uit de film Birdman van regisseur Iñárritu met drummer Antonio Sanchez en het Allegro Molto uit de Tweede Symfonie van Rachmaninoff. We sluiten af met enkele scores die Ryuichi Sakamoto maakte voor de film The Revenant. Ook van Iñárritu met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol als pelsjager. Sakamoto's muziek ademt met het landschap mee. De desolate sfeer, het verlies van alle hoop en het doorzettingsvermogen van de hoofdpersoon, ze worden door Sakamoto op minimalistische wijze benadrukt. Het resultaat is een schitterende combinatie van minimale orchestraties en subtiele soundscapes.

U heeft geluisterd naar Cinematek. Cinematek werd samengesteld door Robin Polm. Het programma kwam tot stand in samenwerking met muziekweb.nl. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Ongehoorde Scores. In het vorige programma liet ik u al stukken horen uit de Scarlet Letter. Een film waarvan de muziek niet het gehaald heeft. Vanavond laat u het wel laten horen. Sorry. De Scarlet Letter is een romantisch kostuumdrama van Roland Joffe uit 1995. Naar de roman van Douglas Day Stewart. In de hoofdrollen vinden we Demi Moore en Gary Oldman en Robert Duvall. Na de aflevering met de niet voor deze film gebruikte score van Elmer Bernstein, dit keer de wel voor de Scarlet Letter gebruikte muziek van de Engelse componist John Barry. Met main title en theme uit The Swimmer, gecomponeerd door Peter Buffet, en het Agnus Dei gebaseerd op het Adagio for Strings van Samuel Barber.

U heeft geluisterd naar de score bij Tarzan the Ape Man, een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van Joseph M. Newman. En dat was het weer voor vandaag. Volgende week volgt deel 2 over Shorty Rogers. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogeberg.

De Concertzender staat garant voor 24 uur muziek, 7 dagen in de week. En niet alleen bij u thuis, maar eigenlijk overal. En dat dankzij de nieuwe Concertzender Radio-app. En die is er voor Android, iPhone en iPad. Zo kunt u klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar, terugvinden bij de Concertzender. Via dus die radio-app. U kunt hem gratis downloaden via Google Play of Apple Store. En voor een kortere weg kijkt u op onze website concertzender.nl.

Je luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Cinematiek, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. En in deze uitzending aandacht voor de componisten Colin Stetson en Bobby Krylik. We gaan ons richten op de muziek bij de films van de veelbelovende jonge regisseur Ari Aster. Aster heeft 2 goed ontvangen horrorfilms gemaakt, Hereditary 2018 en Midsommar uit 2019. In deze aflevering van Cinematiek laten we de soundtracks van deze 2 films horen. En we beginnen met Colin Stetson. Hij maakte de soundtrack voor de Hereditary en Stetson is een avant-gardistische saxofonist die heeft samengewerkt met vele artiesten en indie bands. Bands als LCD Sound System, The National, The Godspeed You, Black Emperor en Arcade Fire. En hij werkte samen met artiesten als Tom Waits, David Byrne en Bon Iver. Stetson staat bekend om zijn vernieuwende, door jazz beïnvloede soloplaten. En voor Hereditary maakte hij een verontrustende score vol zinderende dreiging en disharmonische uitbarstingen. Het is in deze soundtrack alsof Stetson zelf een extra personage in het verhaal heeft gecreëerd. Dus geen thema voor elk afzonderlijk personage. Hij zegt over deze score zelf: de muziek is het karakter van het zich ontvouwende verhaal. De muziek gebruikte hij om de film kwaadaardig te laten voelen. U hoort zometeen enkele belangrijke stukken uit deze soundtrack.

Je hoorde muziek gemaakt door Stetson voor de film Hereditary. En de tweede film die Ari Aster maakte is Midsommar. En voor deze film schreef Bobby Krylik de soundtrack. Een soundtrack die een sfeer van verwondering en dromerigheid suggereert. Voor Midsommar keren Krylik en Aster zich af van de meer voor de hand liggende traditionele elementen. Klankelementen dus die typisch zijn voor het horrorgenre. Zij omarmen in plaats daarvan een lichtere sfeer, een meer dromerig en orkestraal geluid. Klanksferen die een gevoel van nostalgie en troost zouden kunnen oproepen. Het is een soundtrack die je slechts af en toe kort in de duisternis dompelt. De horror komt als het ware sporadisch doorsijpelen in deze muziek. Het is een subtiele, minder naargeestige soundtrack dan die van Hereditary. In symfonische stukken, zoals The Blessing of The Fire Temple, klinken snaren die kronkelen van verdriet, intensiteit en opluchting, maar Midsommar is een minder eenduidige film en dat hoor je dan ook terug in de volgende soundtrack.

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

tussen concertzaal en filmtheater. Het programma op de concertzender waarin u klassieke filmscores hoort. En vanavond hoort u filmmuziek van Heitor Villa-Lobos. In 1958 componeerde hij voor de film The Green Mansions een score. En The Green Mansions was een avonturenfilm van Mel Ferrer, die een film maakte naar de roman van William Henry Hudson. In de film waren hoofdrollen weggelegd voor Audrey Hepburn en Anthony Perkins. Productiemaatschappij MGM nodigde Villa-Lobos uit naar Hollywood om de score daar te maken. Maar toen hij aankwam, bleek hij de compositie al kant en klaar bij zich te hebben. Hij had die gecomponeerd op basis van het papieren scenario, denkende dat dan Mel Ferrer de plaatjes erbij zou schieten. Maar het ging natuurlijk net andersom. En Villa-Lobos was zwaar beledigd toen een andere componist zijn compositie ging bewerken en er zelfs nog stukjes ging bij componeren, want wat hij had gemaakt paste natuurlijk helemaal niet. Terug in Brazilië ging hij door Villa-Lobos al zijn werk bij elkaar schrapen en er een lange compositie van maken, en die noemde hij Forest of the Amazon. Dit stuk werd uitgebracht op LP. Forest of the Amazon was te lang om helemaal op een LP uitgebracht te worden. Maar later kwam de CD natuurlijk en daar kon het stuk wel helemaal op. U gaat luisteren vanavond naar een uitvoering van het Moskous Radio Symfonie Orkest onder leiding van een Villa-Lobos protégé Alfred Heller. En soliste is de sopraan René Fleming. Gaat u luisteren naar de volledige versie van Forest of the Amazon.

In Ad Astra gaat Roy McBride op zoek naar zijn vader, die zich ergens diep in de ruimte verschuilt. De science fiction film heeft een simpele, maar pakkende onderliggende dramatische toon die zich vooral in de personages verschuilt. Dit in tegenstelling tot veel science fiction films die juist op buitenaardse of technologische thema's leunen. Max Richter's soundtrack past hier perfect bij door de dreigende en minimale thema's. Met drones en lang uitgerekte strijkers wordt de zoektocht van Roy en zijn gewichtloosheid in de ruimte heel geweldig weergegeven. U hoort vier stukken van Ad Astra.

Via November, veelvuldig gebruikt voor trailers van verschillende films, gaan we door naar Max Richter's score voor My Brilliant Friend. Deze HBO-serie is een bewerking van de eerste roman uit de vierdelige serie Napolitaanse romans van Elena Ferrante. De serie volgt Elena en Lila als ze opgroeien in een hechte buurt in Napels en dat is dan na de Tweede Wereldoorlog. De buurt bestaat uit diepgewortelde familiale hiërarchieën, daarnaast overgeërfd gedrag en cultureel geweld dat van generatie op generatie doorgaat. Elena en Lila worstelen om zichzelf los te maken van hun omgeving. Richter's muziek bootst de eb en vloed van hun steeds veranderde vriendschap na.

We sluiten af met On the Nature of Daylight. Dit stuk is in een groot aantal films gebruikt. Denk aan Arrival uit 2016, Stranger Than Fiction 2006, Shutter Island 2010, Disconnect 2012 en de documentaire Jiro Dreams of Sushi in 2011.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pollum. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en verdere informatie vindt u op concertzender.nl.

In het komend uur kunt u bij de Concertzender gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Daarin voor de 307e keer jazz in de film. En voor de 6e keer in de lange reeks gaan wij aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. Liliana Cavani is regisseur en vrouw, een combinatie die in de jaren 60 in Italië revolutionair was. En bovendien is ze links, maar dat was in die tijd juist heel normaal. Althans in kunstenaarskringen. Haar eerste grote opdracht was de televisiefilm Francesco di Assisi in 1966. En over het leven van de heilige Franciscus maakte ze later een internationale productie. En dat was in 1989. In 2014 regisseerde ze haar film opnieuw over Franciscus van Assisi. En ze is inmiddels 89. Om iets tegen de eeuwigdurende macht van de Christendemocratische Partij in te brengen, bewerkte Liliana Cavani in 1969 de tragedie Antigone van Sophocles tot filmscenario. En zij verplaatste drama naar de tegenwoordige tijd als aanklacht tegen het misbruik van politieke macht in een maatschappij die steunt op verdrukking van elk kritisch geluid. Cavani noemt haar film I Cannibali. De titel De Cannibalen past in Cavani's ensenering vol afschrikwekkende metaforen, maar kan ook bijna letterlijk worden opgevat. In een stad stapelen de lijken zich op als gevolg van de staatsterreur. De overheid verordeneert om ze daar te laten liggen als waarschuwing aan de revolutionairen. De hoofdpersoon, Antigone, gespeeld door Britt Ekland, stelt alles in het werk om het lichaam van haar omgebrachte broer te begraven, maar wordt daarbij zelf gedood. Maar haar niet aflatende inzet voor de doden is een voorbeeld voor andere betogers. Het begraven van de gevallenen wordt zo een symbolische daad van verzet. De score bij I Cannibali is van Ennio Morricone. Hij heeft een jaar eerder met Liliana Cavani samengewerkt aan haar debuutfilm, de biopic Galileo. Morricone helpt de cineaste dus op weg. Morricone begint I Cannibali met de ballade Song of Life, een levenslied. Maar de tekst van Audrey Nora gaat allengs naar koorzang, die scandeert The Cannibals. Aan het slot van de film heet het lied dan ook daadwerkelijk Cannibali. Tussen begin en einde van de film levert Morricone jazzy ritmes die opmerkelijk luchtig overkomen. Het is muziek die zand in de ogen strooit, zoals de propagandamachine van een autocratie die het dagelijks leven van de gewone burger hersenspoelt. De koorzang is van I Cantori Moderni di Alessandroni. De twee songs die worden in het Engels vertolkt door Don Powell. En Bruno Nicolai dirigeert een studioorkest.

Muziek voor de film I Cannibali van regisseuse Liliana Cavani. U hoorde I Cantori Moderni di Alessandroni en de twee songs die u hoorde die werden vertolkt door Don Powell en Bruno Nicolai dirigeerde een studioorkest. In 1968 komt een misdaadfilm in de Italiaanse bioscopen die door regisseur Alfio Caltabiano is geschreven samen met horrormaker Dario Argento. De Italiaans-Jugoslavische co-productie heet Comandamenti per un gangster. En het handelt over een voormalige bandiet, gespeeld door Ljuba Tadic, die het verlies van zijn zus en zwager wil wreken. En daarvoor gaat hij samenwerken met een Mexicaan, een rol van regisseur Caltabiano zelf. En dat doet hij, met die Mexicaan, om een goudtransport van de verdachte misdaadclan te overvallen. Dario Argento staat garant voor harde actie, spanning en sadisme. Alfio Caltabiano onderbouwt de motieven van de hoofdpersoon in psychologische zin. En de film is opgebouwd volgens de 10 geboden van de gangster. En het eerste gebod is schiet. Ennio Morricone componeert afwachtende, repetitieve gitaar en trekkende blazers bij dit gebod. En bij het 7e gebod, steel, voegt hij hetzelfde motiefje toe, maar nu met zwaardere paukenslagen en kerkorgel. Het 10e gebod luidt haat en hier horen we het afwachtende motiefje onder begeleiding van bekkens en hi-hat van de drummer. Tussen de geboden door klinkt het liedje Solo Nostalgia in de stijl van de Italiaanse popmuziek uit de jaren 60. Het wordt gezongen door Jane Riley op tekst van Audrey Nora. En Nora schreef een jaar eerder voor Morricone ook de cannibale ballades in I Cannibali. U hoort 4 stukken uit de score van Morricone, die worden gedirigeerd door Bruno Nicolai.

De naam van Ennio Morricone is begin jaren 70 wijd en zijd bekend. In Frankrijk wordt in 1971 de politiethriller Sans Mobile Apparent gemaakt. En de regisseur is Philippe Labreau en de hoofdrol wordt gespeeld door Jean-Louis Trintignant. Trintignant is politiecommissaris Scarella in Nice en hij moet een hele serie geheimzinnige moorden oplossen. Morricone componeert voor alle pogingen van de commissaris om de samenhang tussen de slachtoffers van een sluipschutter te vinden, een thema op klavercimbal en solotrompet. De muziek vertoont in een gestaag ritme langzame progressie. Een fluiter met de mond, door Morricone jaren eerder geïntroduceerd in zijn dollar westerns, maakt van de commissaris een soort eenzame sheriff in de grote stad.

De man om respect voor te hebben, zoals de titel vertaald heet. Die wordt gespeeld, die man, door niemand minder dan Kirk Douglas. In de Italiaans-Duitse co-productie van Michel Lupo is Douglas een befaamd meesterinbreker die in Hamburg uit de gevangenis wordt ontslagen. Zijn vriendin bezweert hem om nooit meer een kraak te plegen, al wonen ze nu in beduidend minder luxe omstandigheden dan toen hij nog niet gepakt was. En dat is de inbreker zijn eer te na. Hij wil nog één overval plegen en daarna met pensioen. Morricone verweeft in zijn score traagspelende trompetten met de demper erop om zo de spanning te verhogen. Een eenzame koperblazer staat voor de professionele inbreker die altijd alleen werkte en zijn zaken netjes afsloot. En tegelijkertijd herinnert een jazzcombo aan zijn vroegere welstand. Die kan hij, na zijn gevangenisstraf, alleen terugkrijgen als hij met anderen gaat samenwerken met alle risico's van dien. Ennio Morricone dirigeert de score van Un uomo da rispettare in 1972 in Rome.

Deze muziek die Ennio Morricone schreef voor de film Un uomo da respirare. Hij dirigeerde zelf een studioorkest in 1972 in Rome. Besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies met jazz in de filmmuziek, dit keer gewijd aan Ennio Morricone. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

Welkom bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film zitten we alweer op aflevering 139. U hoort drie scores van de Amerikaanse jazztrompetist en componist Milton Shorty Rogers. Vandaag deel 1. We beginnen met The Stars of Jazz uit 1958. Dat is een KABC-TV-televisieshow met diverse jazzsterren, waaronder natuurlijk Shorty Rogers en de Giants. En Shorty op flugelhorn, Bob Annevaldsen, ventieltrombone, Frank Rossolino, trombone, Herb Geller, altsax, Bill Holman, tenor, Pepper Adams, baritonsax en Jimmy Rolls, piano. Zang, June Christie, arrangementen, Pete Ruggelo.

Dat waren Shorty en The Giants in The Stars of Jazz. U luistert naar filmmuziek met Shorty Rogers. Three Little Bobs. Muziek voor een tv-cartoon uit 1956. U hoort Shorty Rogers trompet, Jimmy Giuffre bariton sax, Barney Castle gitaar, Pete Jolly piano, Red Callender bas en Shelly Mann op drums. Zang Stan Freeburg.

We besluiten deze uitzending van The Sound of Movies met de soundtrack van Tarzan the Ape Man. Het is een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van regisseur Joseph M. Newman.

Dit was The Battle of Britain, muziek uit de oorlogsfilm van Guy Hamilton. U hebt geluisterd naar het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. We zijn alweer aan aflevering 112 en wel in de reeks Jazz in de Film. Een tweede aflevering vandaag met filmscores van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Komeda werkte veel samen met de ook uit Polen afkomstige regisseur Roman Polanski. In dit programma laten we muziek van Komeda horen voor drie films van Polanski. We beginnen met Two Men and a Wardrobe. Het is een korte studentenfilm van Polanski en het is de eerste score van Komeda. De uitvoerende staan onder leiding van de componist en de opname komt uit 1964.

U luistert naar filmmuziek van Christophe Komeda. Knife in the Water, een thriller van Roman Polanski uit 1962. Het is zijn eerste echte speelfilm en voor Komeda is het alweer de 7e score. U hoort de score uitgevoerd onder leiding van Komeda met Bernd Rosengren op tenorsax. Het is een opname uit 1962.